Chris Tomlin met Sing Sing Sing bring ons aan die einde van ons eerste uur van saamkuier. Ek is Johan Lerm, ek is tot 9 uur in jou geselskap.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lig te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

Die klanke van The Sellers met How Great How Art, Joshua Queen, I'll Fly Away en Frank and I met Forgiven. Amper die einde van ons program, ek wil hierdie op jou hart plaas vanoggend. Plaas al jou sorge en bekommernisse in ons hemelse Vader se hand en hy plaas vrede in jou hart.

Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek 104.1 SFM.

Pieter Koen met Vergeet om te onthou. Jy is ingeskakel op SFM saam met my en Rico Aries. Vandag is die 20ste van September 2026 wat ons internasionale dag betref. National Pepperoni Pizza Day, National Fried Rice Day, dan ook 'n belangrike een, manne, Wife Appreciation Day, National String Cheese Day en ook National Puns Day. 14 tot 20 September, National Inclusion Week. 20 tot 26 September, Child Passenger Safety Awareness Week, as ook Sea Otter Awareness Week en National Indoor Plant Week. September maand staan ook bekend as National Recovery Month en Read a New Book Month. 104.1 SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
1: 90.1 SFM.

0: Dalstroom, Saartjie, 20 September 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met George Martin, Amerikaanse skrywer van A Song of Ice and Fire, Sophia Loren, Italiaanse actrice en filmicoon, David Copperfield, Amerikaanse illusionist, John, Amerikaanse acteur, Kristen Johnson, Amerikaanse actrice en Guy Lafleur, Canadese ijshockey legende. So aan allemaal wat dan vandag 20 September verjaar, baie geluk, seënwense en geniet die bederf.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.
2: Daar is een loerie in die boom en een meisie in die stroom, ja die middag het daar blond gemaakt.

0: Ander. I love you.
1: En nou?
2: Al Goa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Goa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Jesse Clegg met Hurricane. Goeiemiddag en welkom, dit is Sondag die 20ste September 2026. My naam is Corey Kers, om jou tot 1 met 6 uur vanavond toe. En dan na dit vat Anton Treurnig oor by my om jou Sondag te compleet. En dan as jy ooitfeest het maandag, hey, maar is daar een kort week wat voor, hè? Publieke vakantiedag donderdag, en natuurlijk gaan baie mense vrijdag afvat, so dit is het heel moontlike potentiële lang naweek daar buiten. Nou, bykie muziek, Neon Dreams, saam met Bushley G en Wander.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.
2: Mega

0: One Republic, wat ook beskou word as een van die beste groepe om lewendig te gesien te kan word. So as daar ooit geleentheid is om dit in Suid-Afrika te kan sien, doen jouself 'n guns en gaan doen het. Voor dit NRG met Boombox en voor die breek het ons geluister na Bon Jovi met Lost Highway. Hier is ons met Josie met The Woods.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Casey Kraus met bietjie goeie nuus dat Prince Charming uiteindelik sy liefde gevind het. Evanrie voor dit met Dis liefde en Jovan en Thelma met hierdie vier woorde. Hier is Brian Adams met Summer of 69.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: voor die break het ons geluister na Royal Lynn met Runs on the Water. Toe het ons geluister na Wouter van de Venter met Die Ander Ou. En Zerilda was nou net in ons ore met Op die Radio. En Rikkie luister as volgende met Taking Back My Love.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Dankie dat jy SFM gekies het. Ons het geluister na Diva en Marie met laaste keer. Ons gaan nou luister na Smith & Tell met I Feel It In The Wind.
1: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek.

0: Michael Ferguson met A Million and One, Miranda voor dit met As Jy Bid, en voor die breek Bartu met Vlam in die Wind. Hier is Nicola Nicoletti met Perfect Overrated.
1: 90.1 SFM.

0: Jy is met Ron met Markie Saak en voor die break Rob Thomas met One Last Day. So is Daughtry met Long Live Rock and Roll.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Dit was nou vandag met die avontuur en DJ Ilum voor dit met Diggity Diggity en Nicholas Lou met Coco Pops en Kaas. Karleen van Jaarsveld, die naam het daar se storm.
1: 104.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 24/7 SFM.

Ons sal stel ons het lekker sing as it was. Nou, ek sien hier so rapporte, daar is 'n lys van 100 Suid-Afrikaanse liedjies. Waar het toe nou een groep mense gekry het om die lys soort van mekaar te sit. En elke week is daar nogal baie mense wat kommentaar het oor hoe kan hierdie liedjies so hoog wees, hoe kan hierdie liedjies so laag wees, en so gaan het aan. So, dis nogal een ding wat ek dink baie persoonlik is, vir alles jy iemand is wat van Afrikaanse muziek hou. Sê maar ook dan die soort stijl van Afrikaanse muziek wat van jy hou in hem. Eerst klik al 100 raak nie genoeg nie, ne? Nou, hulle het hierdie week het hulle 20 tot 11 uitgebring, en ek het so vinnig gaan kyk vir die tussen 20 en 15. So ons gaan bykie later in die tweede uur kyk, tussen 15 en dan 10. En ek het nou een dag gekies, wat nogal vir my, wel, allemaal is mooi, as jy so laag kom op die lys, dan is allemaal goeie liedjies. Maar die een wat ek nou gekies het om nou te speel, is een liedjie vir jou. En dit is natuurlijk geskryf dier Jannie de Tooi. Ek dink Lucas Marie het ook al iewerste hand in gehad, miskien een bykie vir Jannie daar gehelp, my skryver hy self, maar ja, die liedjie het Jannie de Tooi dan bekend gemaakt. Daar het 1981 uit. Hier is dan Jannie wat het saam met Karen Zoid sing, toe hy natuurlijk op haar program was daarmee.

Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.